0: Maar jij nog niet, ik heb het gedaan.
1: Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ik Josafat, rei di Israel, ta derota Moab e Amon. Dios es un promesa en su pueblo di dune un terra primintii.